Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Daar is nie sa.

Hartelike goeie, wat sê mens, naand of goeie middag. Dit is ek, Ludwig Venter, ek staan in vir Hanlie en André. En die program is Hiervan hou ek, waar hulle elke week die gunstelinge van een of ander luisteraar speel. So, ek het die voorrecht, laat het vandag, is het my gunstelinge, of nie noodwendig my gunstelinge, nee. Dit is een speellys wat ek saam op, wat ek opgestel het vir vanaandse uitsending. Hanlie en André is bitter bezig. Hulle het so baie op hulle kerfstok gehad hierdie afgelope 2 weke, dat hulle moet nou opvang. En ja, en dan toe het Jaco ook nog besering gekry met sy been. En ja, nou moet André nog die tuindienste werk van hom ook doen. So, hulle, ek sal vanavond en dan donderdag aand met die ander ene, dit is iets van alles, sal ek vir hulle instaan en hopelijk volgende week, dinsdag, sal hulle al hulle goed in een rij hee en sal reg wees om te beginne uitsaai weer. Ok, ek sê vir julle, dank julle julle ingeskakel is. Ek hoop julle gaan vanaand se program geniet en ek gaan afskop sommer met Alanis Nadine Morissette, Canadese Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer, platemaatskappy eienaar en actrice. Morissette is bekend vir haar emotionele mezzo-sopraan stem en begin haar loopbaan in Canada in die vroege 90er jare met 2 mildelik suksesvolle dans pop albums. Later, as deel van 'n opname ooreenkoms, het sy na Holmby Hills, Los Angeles verhuis en in 1995 die Jagged Little Pill uitgereik, meer rock georiënteerde album wat meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop en haar mees bekroonde werk is. Haar opvolg album is in 1998 vrygestel. Morissette het wereldwijd meer as 75 miljoen plate verkoop en is deur Rolling Stone tydskrif die Queen of Alt Rock genoem. Ons luister na Alanis en die liedjie is haar heel eerste groot treffer is Thank You en dis die een wat ons gaan luister. Nou hoor net alles waarvoor jy behoort dankbaar te wees wat sy hier opnoem. In 'n rits, hier kom Alanis Morissette.

Die Cranberries, en hulle het gesing Analyze. Ballyhoo is volgende, en dit is een Suid-Afrikaanse groep. Hulle groot treffer was Man on the Moon. Hy het eindelijk hoog gevaar of hoog gepresteer recht oor die wereld. Die groep is in 1974 in Johannesburg gestig. Die oorspronkelijke lede bestaan uit Derek Dryan, hy het die koor gedoen, Attie van Wyk het sleutelborde, Mick Matthews, gitaar en koor, Fergie Ferguson, bas en koor, Cedric Sampson, dis die ou wat saam met my in die army was, Cedric Sampson, hy het die dromme gedoen. Nou, Billy Hoo het in 1981 toptreffer in Suid-Afrika gehad met The Man on the Moon, wat 19 weke op die trefferslijste deurgebring het, en die huidige orkestlede is 3 stuk, Ashley Brockensha, Derek Dryan en Fergie Ferguson. Ons luister na Ballyhoo met Man on the Moon, dis een van die Suid-Afrikaanse liedjies wat dit wereldwijd gemaakt het, en nogal baie goed gevaar het in die buitenland ook. 1980 is hy uitgereik.

Dat is Chesney Hawkes en hy sê, I am the one and only, die een en enigste. Op die draaitafel, volgende is die Hollies. Hulle is een Britse pop duo of een popgroep, sorry, wat vooral bekend is vir hulle baanbrekende en kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die grootste of van die voorste Britse groepe in die 1960s geword. Hulle was 231 weke op die Britse enkelsnit lyste gedurende 1960s, die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. En tot in die middel van die 1970s, dit is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as die Mercy Beat type muziekgroep in Manchester. Nou hulle gaan vir ons bring ook een wat een groot treffer was. All I want is the air that I breathe. Dis al wat ek wil hee.

Thank you for the days, the Kinks. En ja, ek dink, ja, ek dink jylle hou van die muziek, want ek het so ver nog nie een klagte gehad nie, en ons is al 3/4 in, so daar is nog nie iemand wat geklaat nie, so, ons hoop maar jylle allemaal geniet het. Die Roubets is volgende, hulle is totaal iets anders, as wat ons nou geluister het al tot hiertoe. De Roubets, hulle was een Engelse popgroep, in 1974 dier die muzikant John Richardson saamgestel. En dis die na vrystelling van Sugar Baby Love, een opname wat in 1973 saamgestel is uit studio sessie muzikante. Nou, sessie muzikant is, ja, somme my net over daar een kant sit, hy is nie in een band of enig iets nie. As iemand iets opvoer, en hy kort, miskien een kitaarspeler, dan het jy een sessie kitaarspeler, wat gaan uithelp daar. Of as hy een sessie drummer soek, dan het jy een sessie drummer, wat, jy weet, hierdie ouwens is aanpasbaar by verskillende orkeste. Dit is, as hulle praat van een sessie dit of een sessie dat, dis waar oor het gaan. Nou, oké, okay. Hulle eerste weergawe, Sugar Baby Love, was een onmiddellike treffer wat in mei 1974 vir 4 weke op die eerste plek in die Verenigde Koninkryk geblei het, terwyl hulle in augustus die 37ste plek op die Amerikaanse grafiek behaal het en hulle bekendste vrystelling is. Ons luister na The Roubets en Sugar Baby Love. Soos ek sê, iets heel anders as wat ons tot nou toe geluister het, maar hier kom hy.

Sjoe, daar hoeka toeka, hoeka toeka, dit begin nader soos voodoo klink, toverwoorde, wat jou gaan verander in een vleermuis of iets. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Midnight Blue, dis die titel van een internationale treffer uit 1982, ja, 82-83, daar rond, ek weet nie. Dit is dier Louise Tucker, wat ook die titel vir Tucker se debuut album Midnight Blue was. Ons luister Louise Tucker en Midnight Blue.

0: Right, dit was Kate Bush gewees, Wuthering Heights, en weet julle waarna luister julle hier?
1: Jy luister na, hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
0: Jep, dis waarna jylle luister, Ramkat Radio se hiervan hou ook, soos gewoonlik aangebied dier Hanley en André, wat hierdie week een bykie otherwise engaged is, hulle sal volgende week weer terug wees. Ok, ons stap aan en ons kom nou by een groep, een seensgroep. Ek sê elke keer as ek hulle sê seensgroep, hulle was seens gewees daai tyd. En ek praat van die liekie wat hulle vir ons gaan doen, Queen of My Heart, is een liekie van die Ierse Lloyd Price seensgroep Westlife. Dit is op 5 November 2001 uitgereik en word as die eerste enkelsnit van hulle derde studio album, A World of Our Own. Ja, dis op die album. Dit is in die Verenigde Koninkryk en Ierland uitgereik as een dubbele A-kant enkelsnit met When You Look Like That. Dit het die eerste plek op die UK solokaarte gestyg, wat die groep hulle 9de Britse nummer 1 in 2,5 jaar gegeet en het een week lang aan die bokant van die grafiek geblei. Ons luister na Westlife, die liekie A Queen of My Heart.

Queen of My Heart dier Westlife. Die ander seensgroep, die Venga Boys, is een Nederlandse Eurodance muziekgroep van Rotterdam, wat bestaan het uit die hoof en vrouwelike sangeres Kim Sasabone. Die vrouwelike sangeres Denise van Rijswijk, oog, het ek nou gesê Venga, ja, hulle sê Venga Boys, maar hulle het net vrouwens in die die vrouwelike sangeres Denise van Rijswijk en die manlike sangers Robin Poors en Danny Latouperpays Risa. Ok, dit is die groep wat gestig is deur die Nederlandse vervaardigers Wessel van Diepen, wat die groep gekies het, en Dennis van Drieschen, hy het bekend vir Dansky en Del Mundo, en het die laat 1990s kommersiële sukses behaal. Hulle is vooral bekend vir hulle treffers We Like to Party, Boom Boom, Boom Boom, en We Going to Ibiza. Dit is hulle ander groote, maar ons gaan luister na hulle eerste groote, en dit is My Uncle John from Jamaica.

Diana Ross, sy vraag, do you know where you're going to? Erasure, ek sien Henny, sê hy het hom ook daarin welkom, het hy ook hierdie rolprent gesien, hierdie Rocky Horror Picture Show, hy het hom in die Alpha Theater daarin welkom, het hy hom gekyk. Ja, en hy sê dit was een uitstekende rolprent gewees, en dit is jare gelede sê, en natuurlijk ja. Ok, ons stap aan en ons kom nou by, hierdie ou is gebore as Andrew Ivan Bell in Peterborough, en dit is in April 1964, en hy was Andy Bell, die eerste van 6 kinders, een openlike gay man, een icoon in die gemeenskap vir eerlikheid, deernis en ondersteuning van verskeie liefdadige projekte. Het Bell het ook in 2008 met Erasure op Cindy Lopez' True Colors Tour opgetree. As jong volwassen het hy Andy verhuis na Londen om een loopbaan in muziek na te streef. Na kort associatie met The Void en Dinge het hy auditie vir die voormalige Yazoo hoofman Vince Clark gedoen en hulle het saam die synthpop duo Erasure gevorm wat een gelijke liedjieskryf vennootskap geword het met Clark op sleutelborde en Bell op lead vocals. Ons luister na Erasure en hulle rustige liedjie Au l'amour, o my liefde, ne? Is dit reg? Hier kom, Erasure.

Ok, ek het nou probeer ordentlik wees en ek het gesê Ou L'Amour, maar ok, kom ons noem het dan my by sy naam, Ou L'Amour, en dit is Erasure wat het gesing het, en ek is seker dit beteken iets soos my liefde of iets in die opsig. Ok, ons stap aan en ons kom, ek sien Letty het gegroet. Sy sê, dankie vir die baie mooi program, het was soos gewoonlik baie, baie mooi, en ja, sy sê, ek moet een lekker aand verder hee, en allemaal wat saam geluister het ook, en sy groet so lang, maar sy luister klaar. Ek weet, wat is sy naam, Albert, Albert is seker ook ingeskakel, so Albert, dankie, en jy moet een lekker nacht hee, en ja, morgenmiddag doen ek een program wat uit die archiewe, ek weet nog nie wat er ene nie, het kan enig iets wees van hondjies is hondjies, tot my dorp, tot onderhoude met iemand, en of miskien een muziekprogram, ek is nog nie seker wat er ek gaan kies nie, ek sal morgenochtend, dan sal ek sê, enie, meenie, meenie, mou, en ja, ok, en hier groet Henny ook nou, hy sê, ja, ek stem inderdaad weer een wenner gewees, baie dankie Ludwig, groet ook so lang, en dankie vir die mooie 2 uur wat van goeie muziek, so mooi aand verder vir jou en die garde, en gaan slaap nou maar, ek luister verder, ja, ek kan nie, ja, wel, kom ons stap, ek weet na ek hier klaar is om 9 uur, dit is dinsdag, en op dinsdag het ons voor Tertius, wat sy program aanbied, en dit is Tertius, wat is het, Techno Tuesday, is die program wat hy aanbied, so as jylle wil inskakel, bly ingeskakel, hy is direct hierna om 9 uur val hy in, en ek moet sorg dat ek so 2 minute voor 9, at least op die laatste, moet ek uitwees, so kom ons luister vinnig na die volgende 1, ek dink ek kan nog so 2 indruk, right, die 1 wat ons nou gaan luister is ook een baie ou ene, ook een wat ons langklaas gehoor het, en dit is in 1968 Reparata and the Delrons, en wat het hulle gesing? Yes, I am the captain of your ship, in 1968, hier kom hy.

The Captain of Your Ship van 1968, denk ek het was. Nou die volgende een is Italiaanse liekie. En die liekie se naam is Tornero. Dit word deur Isanto California gedoen. En nou Tornero klink vir my soos 'n tornado, so dit is iets wat draai. Turn around of iets in daardie lyn. Maar kom ons hoor.

ja, die Tornado is to be, I'll be back. Dit is een van Geraldine se liedjies, wat daar in Italiaans gesing word deur iemand anders. Nou, oké, okay, ek sê dankie dat julle geluister het en julle moet die rest van die week geniet. Ek gaan uitspeel met goodbye. Ja, en dit is Joanna Field wat sê, goodbye John, I love you. Bye for now, dankie dat julle saam geluister het en doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Ek gaan hy.

En hulle het suksesvolste tydperk was 68 tot 75. Die groeplede was Cees Veerman, sorry, en hy het koor en gitaar gedoen, percussie ook, Piet Veerman, koor en gitaar, neem aan hulle moet familie wees, as hulle al twee nou Veermanne is, Theo Clover, dit was dromme, ek het gedoog, hy sal op die klaver wees, maar hy is Clover, Jaap Schilder, nou ek weet vir die, wat noem is die groep BZN, en dit is ook in Nederland, is daar een Corina Schilder, wat ook saam met hulle sang, so ek wonder of hierdie Jaap Schilder dan familie is van daai ene. En dan Piet Keizer op gitaar, hy is so vir 3 jaar, hulle liekie Cindy is geskryf dier Pieter Rieber, saam met Rolf Sukowski, sy een muziekproducent van die groep, is daai Piet Koskowski. Die lied gaan oor meisie Cindy, wat bezig is om volwassen te word, na sy eers met poppe gespeel het, maar later na rock'n'roll sessies toegegaan het. Steve Hofmeyer sy idee met Romy is precies dieselfde instructies vir een meisie wat dier dieselfde dinge deurgaan as wat hierdie Cindy deurgaan. Ons luister na The Cats en hulle doen Cindy.

Lekkie Swart, en dit is een liewe Lulu. Starship is volgende, om ons te vermaak, en hulle is Amerikaanse rockgroep. Aanvankelijk is hulle die voorsetting van die Jefferson Starship, voordat hulle verandering in die muzikale richting ondergaan het, en gevolglik daarmee hulle sleutellid Jefferson Starship verloor, en het hulle daarna dier een rechtsgeding tot een naamsverandering verplig. We Built This City is in 1985 geskryf dier Bernie Taupin, Martin Page, Dennis Lambert en Peter Wolf, en dit is oorspronkelijk opgeneem dier Starship as hulle debuut single of hulle debuut solo op die album Nothing's Gonna Stop Us Now. Kom ons luister Starship en die liedjie We Built This City. Dat my, vat my weer terug na my restaurant in Danielskuil. Die mense, daar was een aand een week waar hulle by een ander plek gaan kuier het. Dan as hy plek toemaak, dan kom hulle daar by my aan. En dan die eerste een wat hulle wil hoor. We Built This City. Hier kom hy.

0: Starship, hulle vermaak ons daar met We Built This City. Hulle het omgebouw op rock and roll. Ok, stap aan en wie is volgende? Die groep is natuurlijk Boney M en wat anders dan as Ma Baker. Dit is, die plaat was in 1977 as een solo treffer geskryf. En het is so uitgereik ook. Het was die eerste enkelsnit van die tweede album Love for Sale. En hulle het hulle derde op een volgende treffer topper in Duitsland gemaakt met die liekie. Die liekie was een reuse sukses in Europa en het in kaarte in baie ander lande behaal. Die lirieke van Fred J. is geïnspireer deur die verhaal van die legendarische Ma Baker uit die 30er jare, hoewel die naam Ma Baker verander is, omdat het beter geklink het. Ons luister na Boney M's weergawe. Ma Baker, hoekom nie? Sy het haar sienkies mooi opgeleid. Hier kom hulle.
1: I'm all put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baby.

Normal Today, en ek druk gauw gauw ene in. Ons het amper by Funny Spot, ek het vandag twee klein storiekies wat ek vir julle gaan opsit in die Funny Spot. So kom ons druk vannig in en ons doen I Love Rock and Roll, is een liekie geskryf dier Alan Merrill. En dit is in 1975 vir die eerste keer dier die Arrows opgeneem. Dit is vooral bekend vir 1982 weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is as die eerste solo uit haar album met diezelfde naam. Die weergawe van Joan Jett, Jett, in die Blackhearts, is as die eerste solo van haar album met diezelfde naam. Dit word die beste prestatie en bereik nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word sommer nummer 3 vir 1982 algeheel. Die enkelsnit is platinum gesertificeerd deur die Recording Industry Association of South Africa. Ach nee, nie South Africa, of America. Kriep ek uit. 2 miljoen eenhede na winkels versend het. Ok, Joan Jett se weergawe is in 2006 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ons luister na I Love Rock and Roll, Joan Jett.

Was hy so kort en krachtig, een vinnige eniekie dier Theresa Broer, she'll never, never, never, never like you, like I do, like I do. En dit is, ja, Theresa Broer, soos ek gesê het. Ok, ons stap aan en ons kom nou by een groep genaamd The Tumbleweeds. Baie bekend, hulle was een Nederlandse country muziekgroep in die 1970s. Hulle het goud en platinum ontvang vir hulle nummer 1 treffer, ergens tussen. Wat is ergens tussen? Dit is somewhere between. Aha, daar het jy om. Die Tumbleweeds is in 1967 gestig deur die Kaatsheuvelbroers, Ad en Ton Masseurs, aangevuld deur Dick van Krimpen, James Bordes en Jim Jaspers. Later het hulle broer Barry Masseurs en hulle sister in Masseur het ook by hulle groep aangesluit. Ons luister na Somewhere Between. Nou weet ek nie of hulle ergens tussen gaan doen of hulle Somewhere Between in Engels gaan doen nie. Kom ons hoor. Time will tell. Hier kom die Tumbleweeds 1975.

uitstekende advies daar. Hulle sê, as jy iets wil doen, doen het die, op die beste manier wat jy kan. En dit is goeie advies. Dit was in 1965 wat hy plaat. Die lig gesien het. The Four Tops is volgende. En is een Amerikaanse sanggroep wat in 1953 in Detroit, Michigan as die Four Aims gestig is. En hulle was een van die commercieel suksesvolste Amerikaanse popmuziekgroepe van die 1960s en het gehelp om Motown Records tot internationale roem te drijf. Die groepse repertoire het elemente van soul, R&B, disco, volwassen contemporaire muziek, doo-wop en jazz en vertoonings ingesluit. Die liedjie wat ons gaan luister is een groot treffer van hulle gewees, baie gewilde liedjie, Sugar Pie Honey Bunch. Hy was baie gewild hierdie ene op al die parties.

so mooi, so mooi. Dit is Lucille Starr, en ek sê altyd as ek haar hoor sing, die vrou of die sangeres, wat die beste natuurlijke vibrato in die stem het. Sy is fantastisch in daardie opsig. Creedence, wanneer laat ons Creedence geluister? Creedence Clearwater Revival. Hulle is volgende, en hulle is een groep van die laat 1960s tot vroeg in die 70s, en ook bekend as CCR natuurlijk. In 1969 neem hulle deel aan die Woodstock Festival, met onder andere hulle eerste nummer 1 treffer, Bad Moon Rising. Ten spuite van dat hulle baie vrugbaar was met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972 tydens hulle groot onder onsies tussen die orkestlede. Hey, partij wel van hulle luister ons nou na, dit was my heel eerste thema liekie vir my program recht in die begin 2016 toe ek begin het met treffers van Duga tot nou. Hier is Creedence Clearwater Revival met Cotton Fields, Cotton Fields.

0: DJ Doop. Hy, dit is op Radio Eendrag, hy doen die boeremuziekprogram vanavond op vrijdagavonde en dit is sy Gooi Mielies program en hy sê dit is lekker voetejuk muziek wat allemaal behoort te luister of moet luister. So as jy om vanavond wil luister, Christo, kom om 7 uur, kom hy op en dit gaan tot 8 uur en dan morgen 12 uur is die heruitsending van die specifieke boeremuziekprogram wat hy vanavond uitsaai. So, as jy om nie vanavond geluister kan kry nie, don't despair, morgen 12 uur, morgen middag is hy weer op Potgooi en dan kun jy om daar luister. Ja, dis min of meer wat aangaan op die twee stasies. Ek gaan nog twee indruk. Die eerste een is van Glen Campbell en dit kom uit die rolprent. Wat was die prent se naam? Ek het nou vergeet. Ach, my wereld. Dueling Banjos. Is op die tippie van my tong, ek wil hom sê, is van die ouwens wat gaan jag het vir die naweek, en al die dinge wat hulle moes deurmaak, en ja, is nogal skrikwekkend, wat als met hulle gebeur het, oor die naweek, en in die rolprent is daar gedeelte, waar die ou met die gitaar, is sekere liekie, en dan is daar so een seun waar hy een kant sit, en alles wat hy op die gitaar speel, speel die seun vir hom terug. En nou, dit is Dueling Banjos, en dit is 70, wat die rolprint uitgekom het. Jo, dat ook nou amper gehad. Maar in elk geval, ek sal hom vir julle gee. Ek net gauw die plaat laat speel, dan ek seker hy gaan my bijval, as ek die eerste drie nie note hoor. Glen Campbell en Carl Jackson doen Dueling Banjos 1973. Lekker luister is ek hou van die liedjie.
1: Carl and I'd like to do a song. It was taken from the theme of a movie that was nominated for some Academy Awards, correct?
2: Correct.
1: All right. And we'd just like to do it for you right now. All it is guitar and banjo, but it sold about 3 million records. Right. And I remember the guy that wrote this, guitar author Boogie Smith. Right. I was playing a song when I was knee-high to a grasshopper. Well, you think you can stay with me, kid?
2: I'll try.
1: Just a minute. My leather outfit's rubbing my guitar. We don't want nothing interfering with his picking either. Ready, boy? Let me lower the mic just a little bit. I don't want to miss none of this.
0: Dueling Banjos. Dueling Banjos is delicate.
1: Sound like more of a...
0: Ach, is die perovering.

0: Nou, vandag is ons hande wasdag.
1: Dis hande wasdag.
0: So, uit die kraal van die Oktoberfest uit, nie?
1: Ja.
0: Het is goed. Die hande zoom himmel.
1: Klink so of die hande met die bye die mekaar is of iets.
0: Hoe dit klink hy?

0: Zeggen we? Is die wet?
1: Ik lig nog dicht, doe het.
0: Wat betekent het?
1: Dat is iets van jok, zeker.
0: Ik heb betekent da. Daar moet ja een Russisch of iets. Of niet Russisch, of zoiets.
1: Daar, ja een Russisch. Ja. Zo, je wordt talen gemengd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is een multilingual likkie.
1: Ja. Ik lig nog dicht, doe dat, denk ik.
0: Nou, wie datum 15 oktober? Je hebt nog 7 was in 74 was je in standaard 5 geweest.
1: Ja.
0: Dat je in standaard 4 was, in 73.
1: Ja.
0: Toen kwam Likkie uit, wordt Likkie vrijgesteld van een dame genaamd Dolly Parton. Nee?
1: Ja, wat een is dat?
0: Dus die titels zijn geweest van haar, komende album. En behaalde de eerste plek op de country treffer lijst in die VSA in Canada. Zo, op wie datum vandaag?
1: Ja.
0: 53 jaar terug. Ik denk, zij, die Gulkbevers, wat zij wel wat zingen wordt zingen, is misschien ook wel het aan
1: ja, dat was een liedje van Dootrum Jolien of zo.

0: Hubert Kaag gewees daar vir jou met Rosemary op rapkatradio.co.za. Het kom van die speelhuis af van die Oktoberfest van verlede jaar. Nee, nice. Nou, binnenkort vir jou so iets om oor te lach, Pieter. Na jou wederervaring op pad in die toe vanmiddag.
1: Ja, ek het nou lachie nodig, hoor.
0: Maar ek krijg WhatsApp nou van Gerrit Bekers af. Hy sê my met een liedjie speel van een baie bekende groep van Duitsland. Nee?
1: Ja.
0: Een liedjie genaamd Sounds Like a Melody. Elfeville is Duitser.
2: Ja. Yes, ek leer weer baie vanmiddag, hoor.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: As ek is Kerstin Ott gewees daar met die Immerlagd op Radio.co.za. Het hom gehoor, Julie?
1: Nee.
0: Lekker.
1: De Immerlagd, soos ek net nou vir Nathaniel gelacht
0: het.
1: Ja, Immerlagd.
0: Nou, jy ken een Suid-Afrikaanse, Afrikaanse, wat is mooi dan vir een boyband? Een seensorkes.
1: Ja, seensgroep.
0: Seensgroep, Jan.
1: Seens sanggroep, hoe sien daai?
0: Dat is het.
1: Ja, is dan weer slim.
0: Jan het een liedjie, ek bly een boer. Nee?
1: Ja, ek ken hom.
0: Ek bly een boer,
1: ek bly een boer. Ja.
0: Cordula Groen.

Morning Beach Show 16:22 Saterdag 15 op na 18. Morning Bloemfontein 20:35 Saterdag 21:35. Morning Kaapstad 13 op na 16 Saterdag 13 op na 14. Morning Durban 21:26 Saterdag 21:24. Morning Johannesburg 20:34 Saterdag 21:33. Morning Kimberley Stad Ludwig 24 op na 38 Saterdag 23:35. Morgen Mafeking, 22:35, Saterdag 21:35. Morgen Elspruit, 18:36, Saterdag 18:35. Morgen Pietermaritzburg, 18:35, Saterdag 16:33. Morgen Pietersburg, 19:33, Saterdag 20:31. Morgen Port Elizabeth, 16 op na 19, Saterdag 16 op na 18. Morgen Pretoria, 20:34, Saterdag 21:34.

0: Gloria Christa van Nick P. Op Rampart Radio Open, Sea Open, zit daar in Afrikaans, is zijn naam?
1: Jessica.
0: Van Rijdelen.
1: Ja, weer. Weet je, Jannie, ons praat nou daar, het is baie interessant hoeveel Afrikaanse treffers eindelijk van oorseese liedjes afkom, wat mens nie, vroeger gesê, ek leer baie vanavond, en soos hierdie liedjie ook, mens weet het nie,
0: nee.
1: Baie, en ek sê weer, dis treffers in Afrikaans, maar dan is hy vertaal uit
0: ander taal uit, vooral Duits uit.
1: Ja, uit ander taal uit. Interessant.
0: Maar dan heb ek gesê, eindelijk sê ook maar donderdagmiddag 3 ure Eurovision so, aanbied, hoeveel liedjes van Eurovision in Afrikaanse liedjes gekry later.
1: Ja, dit sal interessant wees. Dit sal interessant wees.
0: Soos Ek Lewe van Anlie van Rooy en Silas, is misschien ook I Love You van Blaise. Hy kom ook van Duits af.
1: Ja, jy sien.
0: Dit is een dame genaamd Helene Fischer. Duitser. Atemlos door de nacht of zoiets. Ek is in Duits nie.
1: Nee, ek kom so achter.
0: Maar die keer is in Afrikaans gesing door Liesel Pieters.
1: Ja.

0: Als een cowboy en een Indianer geweest daar. God, kom, hol dat lasso raus.
1: Hoor, ik zeg maar, zo later je hand raken, beter raak jouw Duits.
0: Is dat lekker, die?
2: Ah, is lekker vroeger.
0: Lekker vroeger. Is het een asser wat ik hem krijg aan country muziek in Duits? Kan je zingen voor een cowboy?
2: Ja.
0: Pieter, wat is jou weer? Lekker show geweest.
1: Ja, weer eens weer. Lekker show. Vriend met die Duits. Maar ek dink dit was lekker muziek geweest en ek het die program geniet. Ek voel nou baie beter as toe ek hier aangekom het, hoor.
0: Dis ja.
1: Alle werk.
0: En die bakkie staan nie voor, ek vier stuwe wiele.
1: Ja, nee, ek is baie huis terug.
0: Want dan die volgende tijd die na tussen 7 en 9 tijd vir iets van alles aangebied hier aan die van Rooi en al die pad van Kenton Park af, hier op Ramkant Radio. So, jou, is jou, as jy wat is jou, as ek baie sê?
1: Nee, ek kan my eerste baie sê.
0: Oké. Okay. Maar voor ik baie sê, gesê, die liedje wat hy speel is ou, wat, Matthias, something. Maar hy syng, verdamp, ek liep dich. Nee, en hy is in Engels opgenoem geweest door Dennis East, damn it, I love you.
1: O, ja, ja, ja, ek onthou hom. Ja.
0: Maar ek het de volgende keer my keer vir die aand geweest, dat ek ons keer vir die aand geweest, dat ek myself het zondag aand met die country show van 6 tot 8, van my kant af, pas jy op veilig wees, en goodbye.
1: Jannie, en dankie vir jou vir 'n lekker show. Dankie dat jy my laat beter voel het. Maar die katastrofiese begin hierna. En dankie vir elke luisteraar. Dankie vir julle daar binne in Jagkamp wat saam geluister het. En ja, soos Jannie gesê het, Sondag aand sy program weer Ramkat Country. En ek is weer maandag aan terug met Dismos Maandag. Lekker aand en goeie nacht.

geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochend preek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Nou ja, daar het julle al Ludwigse programme. Vir die tye wat hy nou nie vir ons instaan nie, het hy daarom sy eie programma ook. Maar hy is altyd bereid om vir ons in te staan en uit te help en soan. Ja, dit val my net nou by, die dag vlieg so verby. Ek was maandag, heel dag by die hospitaal gewees met Jaco, en toe het my werk bykie opgehoop. Toe dinsdag, toe het my baas my toegegooi met tikwerk, en ek kon nie klaar gekry het, en die soek om ek toe vir Ludwig gevraad of hy vir ons sal instaan. En ja, ek was maar moeg ook gewees, en ja nee, maar ons sê van baie dankie. Ok, nou gaan ons aan en ons gaan luister na Guy Korsten met Nicolien, dan Gerkie met Never Ending Song of Love, nee, Never Ending Love for You, maar ek dink is sy naam ook. En dan daai liedjie van Halter, Ons Gaan Jou Ramkat, ek het gehoor hoe voet op na die aand weer gespeel. Luister bykie na sy woorde, dit is precies wat ons hier op Ramkat doen. En dan John Edmund, Every Day, Every Night.

Wat is een braai sonder boermuziek? Wat is een dans sonder langarm sokkie muziek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle Ramkat Radio, jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op

Yay! John Paul Young daarso met Jesus is Hero. Stryd uit 1975 uit. En ons is almal Jesus is Hero, né? Of wat sê ek? Met daai special Ripper Country Techno Remix.

0: En die brein die gitaarkerels met laat loop. Daar is daar vir Johan Kool, so hy gaan laat loop as hy die hartklep in het. En speciaal daar vir hom aangevra dier Piet Duitser, of Piet Nieuwoud, en met die grootste liefde vir hom gespeel, die Ramkat Radio, en alle sterkte weer eens bij hom later. Nou gaan ons eerst daar, een bykie daar na G-Town toe. Ek weet julle waar is G-Town, Gary's wereld. En Han Garys is natuurlijk een groot man. Hy nie net, amper wil ek sê, letterlijk nie, maar in sy hart, in die mens wie hy is, is een groot mens hierdie. En is een liefdevolle mens, en is een goeie mens. En hy is die law van Garys, en hy is die man wat die paaie oprol in die straat, amper wil ek sê, vee, dit laat hy vee. Maar hy polies die lampe en gee sorg dat die lampe paraffien het en al die type van goed. En dis natuurlijk niemand anders nie as Casper W.J. Huishamen. Welbekende onder ons ramkatte en een man van vele talente. Hy is die airgitaar koning van die wereld. Hy en Halter maak saam muziek as hy die dag tyd het. Maar, Cassie, laat ek jou nou nie so alleen sit te besing nie. Besing jouself. Sommers saam daar van die kant af na het Kasman.
1: Dan heb ik goeie naam toe, dus Kasper W.J. Hy saam nie van Garys. Ek roo nog steeds die paaie op en af. En ek geniet het nogal. Nee, baie dankie. Je praat met haar van 1975, toen ek sap A.
0: Ja.
1: In Binnenkamp Laerskool. Toen begin ek daar. Dan is ek in januari maand geweest, ek is zeker nie. Maar nou ja, goeie song wat je daarmee afskop. Is goed om te luister. Danny, ek het maar vanavond kort en krachtig. Ja, Orina, ek gaan ek bykie trouw hou.
0: Lekker.
1: Daar in Poorte wil sy omgeving.
0: Uitza.
1: Sister, sy dochterkie, sy trouw die naweek.
0: Ja.
1: En gaan ons bykie daar jou leid.
0: Lekker, man.
1: So, dan bykie my naweek daar, bykie opoffer. Maar ek denk, is gaan sy die moeite werd wees.
0: Ja,
1: ek sê daar vir jou versoekie. Net so bykie die mense terug te lang, verlang naar Makoland toe.
0: Huh?
1: Ek hoop jy kan dan voor ons opzet. Nou ja, hou so voort met die muziek en dankie. Mooi aan het allemaal.
0: Ah, sy, ou Cassie, luister my maat, jy is een eister. En vir jou sal ek altyd een versoekie speel, maar nou weet ek nie of ek het wil speel, want as jy moes daarom nou

Lekker daar, so John Fogerty wat gesê het, don't you wish it was true. En ek wens, hulle kon allemaal vanavond hier saam met my gekuier het hier by die huis, maar ek weet daarom, ek kuier saam met julle daar in die sitkamer of in die braaikamer of in die kookskerm of waar ook al jy is, so, en ek geniet het ten volle. Nou ek het vir julle vroeger vanavond gesê, julle boeremuziekmanne moet een bykie nader staan en julle moet nie te veel uitstee vat nie, want julle gaan moet hier van 8 uur afgaan, julle nou moet so een bykie moet rondstaan daar, so jy moet nou nie soos om oorlede om Jan gesê, die rondstaan kos ietie, jy moet daar rondstaan met mama daar by dansvloer en die dinge en die goed, so julle is gewaarsky, hier kom een lekker ding aan. Nou gaan ons eerst gauw een stukkie daar van Neil Diamond ook luister, wat sê hy, Beautiful Noise, dis ook een lekker old golden oude hierdie.

Ons is Afrikaners. Ons hou van feest te vier. Ons staan lekker warm. Langs een braai vlees vier.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sag koop nie.

Ik is al gestemd geweest door ook een naam Gene Rockwell of wel gehad met geweest al Gene Rockwell. Schrijft door Wayne Carlson en Johnny Christopher en Mark James. Wat eerst opgenomen was door Brenda Lee in to later door Elvis Presley geweest. Always on my mind. But you wanna Jackson, whose bed have your boots been under? Dan of your Chris Els, I'm on fire. Dan Vanjie Koker, Manolito, Afrikaanse country. Op die van onze mengelmoes van country. Van ons begin tussen 6 en 8 zonder aan de Adipad van de Jagdkamp af te met Janie Duplessis hier op Ramkader Radio.

Samen uit een rumgeweest afje van Orlanders, Audrey Landers op Ramkad Radio. But for you, Simon Garfunkel, El Condor Baza, if I could. Dan af you, Bliss Bridges, Room Full of Roses, en dan Demi Lee Moore, Neon Moon, 3 in a Rij.

0: Nu mag vizan nion moon gewis de afheer van Demi Lee Moore op Ramka Radio op een kinderkiefzaai van Brooks en Dunn. Nion moon, gesing vanavond door Demi Lee Moore. Wat vir jou hier goed? Jy het gaan lang terug met die strijd. Vanavond sing hy vir jou From a Jack to a King. En af jou A Little Piece van Charlie Dix. En dan Country is for Me. James Johnson's met Apple, net hier op Ramka. Drenerij, klink so.
1: Hallo, dis Hugo hier van Deri Strijds en jy luister na Ramkat Radio.

Country is van my geweest, daar vir jou van Appel van Zuid-Afrika, saam met James Johnston van Australië, niet hier op Rampart Radio. Maar vir Alan Jackson, Little Biddy, en daar vir jou Black Coffee van Leslie J. Delton, dan Pussycat van Nederland met Broken Souvenirs. 3 en 1 op Rampart Radio. Lekker luister, Alan Jackson, Leslie J. Delton en Pussycat.